0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar, in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 3 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Welkom. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Bergen Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De tumult vorige week zondagavond in de omgeving van flatgebouw Lely betrof inderdaad de beschieting van een auto. En dinsdag is een tweede verdachte aangehouden, een 27-jarige man zonder vast adres. Dat meldt de politie, die aanvankelijk met veel vragen zat. En overigens is informatie uit het publiek nog steeds zeer welkom op het politiebureau. Er wordt na de eerste gesprekken met de betrokkenen nog steeds gedacht aan een verband met een incident eerder die avond, rond 7:15 de Voorstraat, waarbij iemand door twee belagers werd gemolesteerd. Rond 9:00 kreeg de politie een melding dat geschoten zou zijn vlakbij de Larse Dreef. Een auto raakte hier beschadigd, maar de vier inzittenden bleven ongedeerd. Uit het onderzoek kwamen twee verdachten naar voren. Eén van hen, een 23-jarige Amsterdammer, werd die zondagavond al meteen opgepakt. Een leef bij Lelystad, een mooie Lelystad, willen weten hoe het staat met het thuisonderwijs in de stad. Onderwijs dus aan kinderen die om wat voor reden ook niet naar school gaan en met toestemming thuis les krijgen van bijvoorbeeld hun ouders. De partijen vragen BNW welke regels er in Lelystad gelden, hoe die worden gecontroleerd en om hoeveel kinderen het gaat. Aanleiding is het besluit van de gemeente Den Haag daar een einde aan te maken na een uitspraak van de Hoge Raad. Die scherpt de regels aan voor de leerplichtvrijstelling. Reden daarvoor is dat het recht op onderwijs, dat door onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt gewaarborgd en steeds meer betekenis krijgt, grenzen stelt aan de mogelijkheid van een vrijstelling. Leefbaarvoorzitter Jack Schone maakt zich ook zorgen over mogelijke achterstanden en de kans op misbruik doordat kinderen buiten beeld raken. En het stuk rond de weg tussen de brug over de Lage Vaart en de rotonde met de Oostranddreef is vanaf donderdag 4 juni tot donderdagavond 11 juni dicht wegens werkzaamheden. De Oostranddreef is dan weer helemaal open, zodat die voor omleiding richting Dronten kan worden gebruikt, belooft de gemeente. Het fietspad en de oversteekplaats naar Landerijen blijven bruikbaar, maar gemotoriseerd verkeer voor deze week moet via Bredeburg. En onder meer wordt een deel van het asfalt vervangen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag nogal onbestendig in Lelystad. Eerst is het fraai met geregeld zon tussen de hoge sluierwolken. Met veel zon en een zwakke wind vanaf het land warmt het snel op naar 27 of 28 graden. Bij deze waarde ontstaat later vanmiddag en vanavond mogelijk een stevige regen- of onweersbui. Vanavond eerst nog een bui, later van het westen uit opklaringen. Vannacht koelt het af naar 13 of 14 graden. In het weekend is het meestal droog. Zaterdag is het vrij zonnig. Zondag verwacht ik soms meer wolken en in de avond kan er bui voorkomen. De temperatuur is een stuk lager. Toch is het zaterdagmiddag met 23 of 24 graden en zondag een graad of 22 best lekker voor de laatste dagen van mei. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Even uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Sjaak Kruis is niet in de running voor een tweede periode als wethouder. Dat heeft hij via verklaring laten weten. Het wordt tijd voor een nieuwe generatie. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado. Kruis, in de periode voor 2022 acht jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad, was een van de architecten van het raadsakkoord waarmee de afgelopen periode gewerkt werd. Alle 14 na de verkiezingen van 2022 vertegenwoordigde partijen in de gemeenteraad maakten via dat akkoord afspraken over tal van zaken en de toekomst van de stad. En uiteindelijk werd het ondertekend door 11 van hen. De wethouders werden aangesteld op basis van deskundigheid en niet vanwege hun politieke kleur. Een 21-jarige man uit Lelystad is woensdag aangehouden voor betrokkenheid bij een vermoedelijke steekpartij. Die gebeurde in een appartement aan de Wold 28 in zijn woonplaats. Daarbij is één persoon licht gewond geraakt, laat de politie weten. Het slachtoffer is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een bezoek aan het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. Op de Zwifte Ringweg is gistermiddag rond 3 uur een fietser aangereden door een personenauto en daarbij zwaar gewond geraakt. Dat heeft de politie later die middag bekendgemaakt. Details waren nog niet direct bekend. Wel dat een traumateam en een traumahelikopter werden ingezet. Wie alsnog wil reageren op de toekomstvisie voor 2050 van de provincie, de omgevingsvisie, heeft tot en met 3 juli de tijd. Het stuk ligt ter inzage en 4 en 10 juni worden informatiebijeenkomsten gehouden. Het gaat om de laatste ronde voordat provinciale staten een besluit nemen. In de afgelopen periode hebben inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers al meegedacht. Hun ideeën zijn verwerkt in het ontwerp. Meer informatie is te vinden op de site van de provincie onder actueel.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft vandaag droog in Lelystad en het is vrij zonnig. De tropische warmte is verdwenen. Tot een uur of 11 kunnen genieten van de ochtendkoelte. Vanmiddag is het met 24 graden best aangenaam. Daarbij waait het amper. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarna is het wisselend bewolkt en later vannacht kan een enkele bui voorkomen bij een graad of 14. Morgen is het wisselend bewolkt, af en toe komt de zon erbij. Er kan een enkele bui voorkomen, maar het is meestal droog. Het wordt 22 graden bij een matige noordwestenwind. Na het weekend wordt het geleidelijk wisselvallig en minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Sjaak Kruis is niet in de running voor een tweede periode als wethouder. Dat heeft hij via verklaring laten weten. Het wordt tijd voor een nieuwe generatie. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado. Kruis, in de periode voor 2022 acht jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad, was een van de architecten van het raadsakkoord waarmee de afgelopen periode gewerkt werd. Alle 14 na de verkiezingen van 2022 vertegenwoordigde partijen in de gemeenteraad maakten via dat akkoord afspraken over tal van zaken en de toekomst van de stad. En uiteindelijk werd het ondertekend door 11 van hen. De wethouders werden aangesteld op basis van deskundigheid en niet vanwege hun politieke kleur. Een 21-jarige man uit Lelystad is woensdag aangehouden voor betrokkenheid bij een vermoedelijke steekpartij. Die gebeurde in een appartement aan de Wold 28 in zijn woonplaats. Daarbij is één persoon licht gewond geraakt, laat de politie weten. Het slachtoffer is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een bezoek aan het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. Op de Zwifteringweg is gistermiddag rond 3 uur een fietser aangereden door een personenauto en daarbij zwaar gewond geraakt. Dat heeft de politie later die middag bekendgemaakt. Details waren nog niet direct bekend. Wel dat een traumateam en een traumahelikopter werden ingezet. Wie alsnog wil reageren op de toekomstvisie voor 2050 van de provincie, de omgevingsvisie, heeft tot en met 3 juli de tijd. Het stuk ligt ter inzage en 4 en 10 juni worden informatiebijeenkomsten gehouden. Het gaat om de laatste ronde voordat provinciale staten een besluit nemen. In de afgelopen periode hebben inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers al meegedacht. Hun ideeën zijn verwerkt in het ontwerp. Meer informatie is te vinden op de site van de provincie onder actueel.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft vandaag droog in Lelystad en het is vrij zonnig. De tropische warmte is verdwenen. Tot een uur of 11 kunnen genieten van de ochtendkoelte. Vanmiddag is het met 24 graden best aangenaam. Daarbij waait het amper. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarna is het wisselend bewolkt en later vannacht kan een enkele bui voorkomen bij een graad of 14. Morgen is het wisselend bewolkt, af en toe komt de zon erbij. Er kan een enkele bui voorkomen, maar het is meestal droog. Het wordt 22 graden bij een matige noordwestenwind. Na het weekend wordt het geleidelijk wisselvallig en minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Sjaak Kruis is niet in de running voor een tweede periode als wethouder. Dat heeft hij via verklaring laten weten. Het wordt tijd voor een nieuwe generatie. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado. Kruis, in de periode voor 2022 acht jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad, was een van de architecten van het raadsakkoord waarmee de afgelopen periode gewerkt werd. Alle 14 na de verkiezingen van 2022 vertegenwoordigde partijen in de gemeenteraad maakten via dat akkoord afspraken over tal van zaken en de toekomst van de stad. En uiteindelijk werd het ondertekend door 11 van hen. De wethouders werden aangesteld op basis van deskundigheid en niet vanwege hun politieke kleur. Een 21-jarige man uit Lelystad is woensdag aangehouden voor betrokkenheid bij een vermoedelijke steekpartij. Die gebeurde in een appartement aan de Wold 28 in zijn woonplaats. Daarbij is één persoon licht gewond geraakt, laat de politie weten. Het slachtoffer is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een bezoek aan het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. Op de Zwifte Ringweg is gistermiddag rond 3 uur een fietser aangereden door een personenauto en daarbij zwaar gewond geraakt. Dat heeft de politie later die middag bekendgemaakt. Details waren nog niet direct bekend. Wel dat een traumateam en een traumahelikopter werden ingezet. Wie alsnog wil reageren op de toekomstvisie voor 2050 van de provincie, de omgevingsvisie, heeft tot en met 3 juli de tijd. Het stuk ligt ter inzage en 4 en 10 juni worden informatiebijeenkomsten gehouden. Het gaat om de laatste ronde voordat provinciale staten een besluit nemen. In de afgelopen periode hebben inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers al meegedacht. Hun ideeën zijn verwerkt in het ontwerp. Meer informatie is te vinden op de site van de provincie onder Actueel.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft vandaag droog in Lelystad en het is vrij zonnig. De tropische warmte is verdwenen. Tot een uur of 11 kunnen genieten van de ochtendkoelte. Vanmiddag is het met 24 graden best aangenaam. Daarbij waait het amper. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarna is het wisselend bewolkt en later vannacht kan een enkele bui voorkomen bij een graad of 14. Morgen is het wisselend bewolkt, af en toe komt de zon erbij. Er kan een enkele bui voorkomen, maar het is meestal droog. Het wordt 22 graden bij een matige noordwestenwind. Na het weekend wordt het geleidelijk wisselvallig en minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint langzaamaan wat drukker te worden op de wegen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Sjaak Kruis is niet in de running voor een tweede periode als wethouder. Dat heeft hij via verklaring laten weten. Het wordt tijd voor een nieuwe generatie. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado. Kruis, in de periode voor 2022 acht jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad, was een van de architecten van het raadsakkoord waarmee de afgelopen periode gewerkt werd. Alle 14 na de verkiezingen van 2022 vertegenwoordigde partijen in de gemeenteraad maakten via dat akkoord afspraken over tal van zaken en de toekomst van de stad. En uiteindelijk werd het ondertekend door 11 van hen. De wethouders werden aangesteld op basis van deskundigheid en niet vanwege hun politieke kleur. Een 21-jarige man uit Lelystad is woensdag aangehouden voor betrokkenheid bij een vermoedelijke steekpartij. Die gebeurde in een appartement aan de Wold 28 in zijn woonplaats. Daarbij is één persoon licht gewond geraakt, laat de politie weten. Het slachtoffer is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een bezoek aan het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. Op de Zwifte Ringweg is gistermiddag rond 3 uur een fietser aangereden door een personenauto en daarbij zwaar gewond geraakt. Dat heeft de politie later die middag bekendgemaakt. Details waren nog niet direct bekend. Wel dat een traumateam en een traumahelikopter werden ingezet. Wie alsnog wil reageren op de toekomstvisie voor 2050 van de provincie, de omgevingsvisie, heeft tot en met 3 juli de tijd. Het stuk ligt ter inzage en 4 en 10 juni worden informatiebijeenkomsten gehouden. Het gaat om de laatste ronde voordat provinciale staten een besluit nemen. In de afgelopen periode hebben inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers al meegedacht. Hun ideeën zijn verwerkt in het ontwerp. Meer informatie is te vinden op de site van de provincie onder Actueel.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft vandaag droog in Lelystad en het is vrij zonnig. De tropische warmte is verdwenen. Tot een uur of 11 kunnen genieten van de ochtendkoelte. Vanmiddag is het met 24 graden best aangenaam. Daarbij waait het amper. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarna is het wisselend bewolkt en later vannacht kan een enkele bui voorkomen bij een graad of 14. Morgen is het wisselend bewolkt, af en toe komt de zon erbij. Er kan een enkele bui voorkomen, maar het is meestal droog. Het wordt 22 graden bij een matige noordwestenwind. Na het weekend wordt het geleidelijk wisselvallig en minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio nu viel op de N50 Emmeloord-Apeldoorn. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek heb je een kwartier vertraging. Er staat 4 kilometer door een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: Elf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Tussen Kampen en Kampen-Zuid heb je 5 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Sjaak Kruis is niet in de running voor een tweede periode als wethouder. Dat heeft hij via verklaring laten weten. Het wordt tijd voor een nieuwe generatie. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado. Kruis, in de periode voor 2022 acht jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad, was een van de architecten van het raadsakkoord waarmee de afgelopen periode gewerkt werd. Alle 14 na de verkiezingen van 2022 vertegenwoordigde partijen in de gemeenteraad maakten via dat akkoord afspraken over tal van zaken en de toekomst van de stad. En uiteindelijk werd het ondertekend door 11 van hen. De wethouders werden aangesteld op basis van deskundigheid en niet vanwege hun politieke kleur. Een 21-jarige man uit Lelystad is woensdag aangehouden voor betrokkenheid bij een vermoedelijke steekpartij. Die gebeurde in een appartement aan de Wold 28 in zijn woonplaats. Daarbij is één persoon licht gewond geraakt, laat de politie weten. Het slachtoffer is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een bezoek aan het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. Op de Zwifte Ringweg is gistermiddag rond 3 uur een fietser aangereden door een personenauto en daarbij zwaar gewond geraakt. Dat heeft de politie later die middag bekendgemaakt. Details waren nog niet direct bekend. Wel dat een traumateam en een traumahelikopter werden ingezet. Wie alsnog wil reageren op de toekomstvisie voor 2050 van de provincie, de omgevingsvisie, heeft tot en met 3 juli de tijd. Het stuk ligt ter inzage en 4 en 10 juni worden informatiebijeenkomsten gehouden. Het gaat om de laatste ronde voordat provinciale staten een besluit nemen. In de afgelopen periode hebben inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers al meegedacht. Hun ideeën zijn verwerkt in het ontwerp. Meer informatie is te vinden op de site van de provincie onder Actueel.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft vandaag droog in Lelystad en het is vrij zonnig. De tropische warmte is verdwenen. Tot een uur of 11 kunnen genieten van de ochtendkoelte. Vanmiddag is het met 24 graden best aangenaam. Daarbij waait het amper. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarna is het wisselend bewolkt en later vannacht kan een enkele bui voorkomen bij een graad of 14. Morgen is het wisselend bewolkt, af en toe komt de zon erbij. Er kan een enkele bui voorkomen, maar het is meestal droog. Het wordt 22 graden bij een matige noordwestenwind. Na het weekend wordt het geleidelijk wisselvallig en minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N50 Emmeloord-Zwolle heb je bij Kampen nu een kwartier vertraging. Bij Kampen-Zuid staat 3 kilometer file. De weg is afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld en de N50 Emmeloord-Apeldoorn. Die is dicht tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. Dat heeft te maken met opruimwerk na een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Sjaak Kruis is niet in de running voor een tweede periode als wethouder. Dat heeft hij via verklaring laten weten. Het wordt tijd voor een nieuwe generatie. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado. Kruis, in de periode voor 2022 acht jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad, was een van de architecten van het raadsakkoord waarmee de afgelopen periode gewerkt werd. Alle 14 na de verkiezingen van 2022 vertegenwoordigde partijen in de gemeenteraad maakten via dat akkoord afspraken over tal van zaken en de toekomst van de stad. En uiteindelijk werd het ondertekend door 11 van hen. De wethouders werden aangesteld op basis van deskundigheid en niet vanwege hun politieke kleur. Een 21-jarige man uit Lelystad is woensdag aangehouden voor betrokkenheid bij een vermoedelijke steekpartij. Die gebeurde in een appartement aan de Wold 28 in zijn woonplaats. Daarbij is één persoon licht gewond geraakt, laat de politie weten. Het slachtoffer is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een bezoek aan het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. Op de Zwifte Ringweg is gistermiddag rond 3 uur een fietser aangereden door een personenauto en daarbij zwaar gewond geraakt. Dat heeft de politie later die middag bekendgemaakt. Details waren nog niet direct bekend. Wel dat een traumateam en een traumahelikopter werden ingezet. Wie alsnog wil reageren op de toekomstvisie voor 2050 van de provincie, de omgevingsvisie, heeft tot en met 3 juli de tijd. Het stuk ligt ter inzage en 4 en 10 juni worden informatiebijeenkomsten gehouden. Het gaat om de laatste ronde voordat provinciale staten een besluit nemen. In de afgelopen periode hebben inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers al meegedacht. Hun ideeën zijn verwerkt in het ontwerp. Meer informatie is te vinden op de site van de provincie onder Actueel.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft vandaag droog in Lelystad en het is vrij zonnig. De tropische warmte is verdwenen. Tot een uur of 11 kunnen genieten van de ochtendkoelte. Vanmiddag is het met 24 graden best aangenaam. Daarbij waait het amper. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarna is het wisselend bewolkt en later vannacht kan een enkele bui voorkomen bij een graad of 14. Morgen is het wisselend bewolkt, af en toe komt de zon erbij. Er kan een enkele bui voorkomen, maar het is meestal droog. Het wordt 22 graden bij een matige noordwestenwind. Na het weekend wordt het geleidelijk wisselvallig en minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Sjaak Kruis is niet in de running voor een tweede periode als wethouder. Dat heeft hij via verklaring laten weten. Het wordt tijd voor een nieuwe generatie. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado. Kruis, in de periode voor 2022 acht jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad, was een van de architecten van het raadsakkoord waarmee de afgelopen periode gewerkt werd. Alle 14 na de verkiezingen van 2022 vertegenwoordigde partijen in de gemeenteraad maakten via dat akkoord afspraken over tal van zaken en de toekomst van de stad. En uiteindelijk werd het ondertekend door 11 van hen. De wethouders werden aangesteld op basis van deskundigheid en niet vanwege hun politieke kleur. Een 21-jarige man uit Lelystad is woensdag aangehouden voor betrokkenheid bij een vermoedelijke steekpartij. Die gebeurde in een appartement aan de Wold 28 in zijn woonplaats. Daarbij is één persoon licht gewond geraakt, laat de politie weten. Het slachtoffer is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een bezoek aan het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. Op de Zwifte Ringweg is gistermiddag rond 3 uur een fietser aangereden door een personenauto en daarbij zwaar gewond geraakt. Dat heeft de politie later die middag bekendgemaakt. Details waren nog niet direct bekend. Wel dat een traumateam en een traumahelikopter werden ingezet. Wie alsnog wil reageren op de toekomstvisie voor 2050 van de provincie, de omgevingsvisie, heeft tot en met 3 juli de tijd. Het stuk ligt ter inzage en 4 en 10 juni worden informatiebijeenkomsten gehouden. Het gaat om de laatste ronde voordat provinciale staten een besluit nemen. In de afgelopen periode hebben inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers al meegedacht. Hun ideeën zijn verwerkt in het ontwerp. Meer informatie is te vinden op de site van de provincie onder Actueel.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft vandaag droog in Lelystad en het is vrij zonnig. De tropische warmte is verdwenen. Tot een uur of 11 kunnen genieten van de ochtendkoelte. Vanmiddag is het met 24 graden best aangenaam. Daarbij waait het amper. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarna is het wisselend bewolkt en later vannacht kan een enkele bui voorkomen bij een graad of 14. Morgen is het wisselend bewolkt, af en toe komt de zon erbij. Er kan een enkele bui voorkomen, maar het is meestal droog. Het wordt 22 graden bij een matige noordwestenwind. Na het weekend wordt het geleidelijk wisselvallig en minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Sjaak Kruis is niet in de running voor een tweede periode als wethouder. Dat heeft hij via verklaring laten weten. Het wordt tijd voor een nieuwe generatie. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado. Kruis, in de periode voor 2022 acht jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad, was een van de architecten van het raadsakkoord waarmee de afgelopen periode gewerkt werd. Alle 14 na de verkiezingen van 2022 vertegenwoordigde partijen in de gemeenteraad maakten via dat akkoord afspraken over tal van zaken en de toekomst van de stad. En uiteindelijk werd het ondertekend door 11 van hen. De wethouders werden aangesteld op basis van deskundigheid en niet vanwege hun politieke kleur. Een 21-jarige man uit Lelystad is woensdag aangehouden voor betrokkenheid bij een vermoedelijke steekpartij. Die gebeurde in een appartement aan de Wold 28 in zijn woonplaats. Daarbij is één persoon licht gewond geraakt, laat de politie weten. Het slachtoffer is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een bezoek aan het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. Op de Zwifte Ringweg is gistermiddag rond 3 uur een fietser aangereden door een personenauto en daarbij zwaar gewond geraakt. Dat heeft de politie later die middag bekendgemaakt. Details waren nog niet direct bekend. Wel dat een traumateam en een traumahelikopter werden ingezet. Wie alsnog wil reageren op de toekomstvisie voor 2050 van de provincie, de omgevingsvisie, heeft tot en met 3 juli de tijd. Het stuk ligt ter inzage en 4 en 10 juni worden informatiebijeenkomsten gehouden. Het gaat om de laatste ronde voordat provinciale staten een besluit nemen. In de afgelopen periode hebben inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers al meegedacht. Hun ideeën zijn verwerkt in het ontwerp. Meer informatie is te vinden op de site van de provincie onder Actueel.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft vandaag droog in Lelystad en het is vrij zonnig. De tropische warmte is verdwenen. Tot een uur of 11 kunnen genieten van de ochtendkoelte. Vanmiddag is het met 24 graden best aangenaam. Daarbij waait het amper. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarna is het wisselend bewolkt en later vannacht kan een enkele bui voorkomen bij een graad of 14. Morgen is het wisselend bewolkt, af en toe komt de zon erbij. Er kan een enkele bui voorkomen, maar het is meestal droog. Het wordt 22 graden bij een matige noordwestenwind. Na het weekend wordt het geleidelijk wisselvallig en minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het Hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig. In het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Sjaak Kruis is niet in de running voor een tweede periode als wethouder. Dat heeft hij via verklaring laten weten. Het wordt tijd voor een nieuwe generatie. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado. Kruis, in de periode voor 2022 acht jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad, was een van de architecten van het raadsakkoord waarmee de afgelopen periode gewerkt werd. Alle 14 na de verkiezingen van 2022 vertegenwoordigde partijen in de gemeenteraad maakten via dat akkoord afspraken over tal van zaken en de toekomst van de stad. En uiteindelijk werd het ondertekend door 11 van hen. De wethouders werden aangesteld op basis van deskundigheid en niet vanwege hun politieke kleur. Een 21-jarige man uit Lelystad is woensdag aangehouden voor betrokkenheid bij een vermoedelijke steekpartij. Die gebeurde in een appartement aan de Wold 28 in zijn woonplaats. Daarbij is één persoon licht gewond geraakt, laat de politie weten. Het slachtoffer is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een bezoek aan het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. Op de Zwifte Ringweg is gistermiddag rond 3 uur een fietser aangereden door een personenauto en daarbij zwaar gewond geraakt. Dat heeft de politie later die middag bekendgemaakt. Details waren nog niet direct bekend. Wel dat een traumateam en een traumahelikopter werden ingezet. Wie alsnog wil reageren op de toekomstvisie voor 2050 van de provincie, de omgevingsvisie, heeft tot en met 3 juli de tijd. Het stuk ligt ter inzage en 4 en 10 juni worden informatiebijeenkomsten gehouden. Het gaat om de laatste ronde voordat provinciale staten een besluit nemen. In de afgelopen periode hebben inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers al meegedacht. Hun ideeën zijn verwerkt in het ontwerp. Meer informatie is te vinden op de site van de provincie onder Actueel.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft vandaag droog in Lelystad en het is vrij zonnig. De tropische warmte is verdwenen. Tot een uur of 11 kunnen genieten van de ochtendkoelte. Vanmiddag is het met 24 graden best aangenaam. Daarbij waait het amper. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarna is het wisselend bewolkt en later vannacht kan een enkele bui voorkomen bij een graad of 14. Morgen is het wisselend bewolkt, af en toe komt de zon erbij. Er kan een enkele bui voorkomen, maar het is meestal droog. Het wordt 22 graden bij een matige noordwestenwind. Na het weekend wordt het geleidelijk wisselvallig en minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: nummertje van heel lang geleden van Simply Red. It's Only Love. Dat was ergens in 1989 zo'n beetje. Dan kun je nagaan. Toen was je nog wel een paar jaartjes jong inderdaad. En dat was dan toch maar eventjes de opener van deze aflevering van Muziekplein. De laatste trouwens voor mei 2026 alweer. Want de maand juni staat er bijna voor de deur. Jantien, ook goedemiddag.
1: Ja, ook goedemiddag.
0: Ja, we hadden natuurlijk een warme week achter de rug. Met veel zon en hoge temperaturen. Gisteren aan het einde van de middag afgestraft met toch een tijdje redelijk onweer. En een fikse regenbui. Dus, goed. Dat wordt het dan ook bij de zomer. Dus, we zitten er weer inderdaad tot 6 uur met een nieuwe show natuurlijk. En begin van de week triest nieuws over Dick Perry. Dat was de saxofonist die jarenlang bij Pink Floyd heeft gespeeld. 83 jaar is hij geworden, is overleden. Ja, die man veel albums voor hem terug, hè, met die bekende saxo dingen. Dus hij is helaas niet meer. Dus en dan natuurlijk de zomerhitte van gisteren. Had jij nog iets trouwens?
1: Ja, er waren van de week verschillende dingetjes over elektrische auto's.
0: Oh,
1: de eerste was dat de eerste merken zo langzamerhand beginnen met elektrische auto's die dus stroom terug kunnen gaan leveren. Dus dan kun je elektrische auto als batterij gebruiken, zeg maar. En dat Ferrari ook nu met een elektrische auto komt, maar dat die erg lelijk gevonden wordt.
0: Ja. Dat valt niet helemaal in de smaak bij de
1: echte liefhebbers.
0: Nee, dat kan me in de zin wel bij voorstellen natuurlijk. Dus een show met de gebruikelijke ingrediënten uiteraard. Nieuws uit de regio. We hebben de nieuwe Flevorschijf. Die gaan we straks ook draaien en bekendmaken. En we hebben de headlines om 4:30 en 5:30. Want we willen natuurlijk allemaal weer op de hoogte brengen van het laatste nieuws. En natuurlijk heel veel muziek. Dus dat is wel fijn in ieder geval tot 6 uur. Dus ik zou zeggen, ruil het radio's toestel gewoon lekker aan.
2: Tot 6 uur.

0: actief de laatste tijd in de Rutgers. Want later straks in de show kunt je nog een keer voorbij met wat nieuw materiaal. Dus ja, we kennen natuurlijk allemaal wel de naam van Chic inderdaad. Van jaren terug over zo weer. En dan eens even kijken naar het nieuws. Want ja, ik had het al gezegd, hè, gisteren. Dat hebben de meeste mensen wel meegekregen. Dat we toch wel flink wat onweer hebben gehad hier in Flevoland. Het was ook gisteren aan het eind van de middag en begin van de avond te maken met het zware weer. Op veel plekken zijn heftige bliksems en zware donders gemeld. En op een aantal plekken is er schade ontstaan door noodweer. Een oude windturbine bij Espel werd door de bliksem geraakt. En wiek is daardoor vernield. Dus die windmolens voorlopig buiten gebruik. Dus plaatselijk viel veel regen en waren ook harde windstoten. Ze sloeg ook verder de bliksem in Lelystad in. Tot stroomuitgevolg. Dus daar zit je dan weer. Dat was in de Horst, was dat. Die hebben even een tijdje zonder stroom gezeten. Ook werken de verkeersdichten bij Biddinghuis op de kruising van de Biddingweg en de Zwichterweg door de blikseminslag daar niet meer. Bij zwembad De Koploper in Lelystad gingen de parasols door de lucht en had het regenwater moeite om daar weg te komen. Dus, en de slotavond van de avondvierdaagse in Lelystad stond op het moment van beginnen toen het onweer over de stad trok. Ondanks de zware weersomstandigheden konden er toch worden gelopen. Dus het is allemaal toch goed gegaan dan weer. Dus ja, dus dat is dat was hem dan ook weer voor deze editie van 2026. De laatste wandeling door onweer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, het is meer de eerste.
0: Ja.
1: Het zou zomaar kunnen dat er nog wel eens weer wat meer gebeurt.
0: Ja.
1: Dit jaar. Goed, dit zomerseizoen. Maar dit gaat ook over het seizoen, nu het broedseizoen in volle gang is en de temperaturen oplopen. Verlaten jonge vogels hun nest. En dat gaat niet altijd even soepel. Vooral jonge kuikentjes worden momenteel veel op de grond aangetroffen. Volgens Theresia Schuurman van dierenambulance Witte Gerrit in Noordoostpolder gaat het in heel veel gevallen om nestverlaters die juist leren vliegen. Deze jonge vogels zitten vaak een paar dagen op de grond terwijl hun ouders ze blijven voeren. De ouders houden hun jongen goed in de gaten en proberen ze weer te laten vliegen. Veel mensen denken dat een jonge vogel op de grond direct hulp nodig heeft, maar meestal is dat juist niet zo. De dierenambulance wordt momenteel veel gebeld door bezorgde inwoners. Elk jaar rond deze periode gebeurt dat opnieuw. Toch is de opvang lang niet altijd de beste oplossing. Want jonge vogels hebben grote kansen om goed op te groeien wanneer ze bij hun ouders blijven, zegt Schuurman. Alleen als een vogel gewond is, bijvoorbeeld bloed of een hangende vleugel heeft, of als het dier op een gevaarlijke plek zit, zoals een drukke weg, dan wordt er moeten worden ingegrepen. Ook katten vormen volgens haar een groot gevaar voor jonge vogels. Als er een jonge vogel in de tuin zit, vraag ik mensen om een kat tijdelijk binnen te houden. Dat vergroot de overlevingskansen enorm. Wanneer een jong vogeltje nog erg klein is en nauwelijks veren heeft, kunnen mensen wel helpen door een eenvoudig tijdelijk nestje te maken. Gebruik bijvoorbeeld een boterkuipje met wat stro of blaadjes erin en maak dat stevig vast aan een boom of struik. Dan kunnen de ouders hun jongen gewoon blijven voeden. Ik heb zelf wel ervaring met satébakjes. Saté-sausbakjes, zeg maar. Schuurman benadrukt dat niet ieder jong dier het overleeft. De natuur is keihard. Jonge vogels zijn kwetsbaar en niet alles overleeft het. Dat hoort ook bij deze periode van het jaar. Dit speelt eigenlijk de hele zomer door. De dierenambulance adviseert mensen vooral om afstand te houden, niet zelf te voeren en alleen in te grijpen als een dier echt in nood is. Ook helpt het om tijdens warme dagen ondiepe schaaltjes water neer te zetten op veilige plekken in de tuin.
0: Ja, en dan moet het denk ik vast wel weer goed komen. Dat
1: ja.
0: Ja, oké. Dan gaan we dadelijk de Flevoschijf bekendmaken. De plaat die komende week heel vaak voorbij gaat komen bij Radio Lelystad. Maar eerst deze van de Frieten en natuurlijk ook die andere
1: Herman zo. Brood.
0: Die er allebei niet meer zijn trouwens. Herman Brood, ja.

en branden, oftewel als je wint, dan heb je vrienden. Dan is het tijd geworden voor het bekendmaken van een nieuwe Flevoschijf. En het is weer eentje van je eigen bodem eigenlijk weer. En, ja, een beetje een topscorer eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Want Dag op Bob heeft weer een nieuwe single.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Sjaak Kruis is niet in de running voor een tweede periode als wethouder. Dat heeft hij via verklaring laten weten. Het wordt tijd voor een nieuwe generatie. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado. Kruis, in de periode voor 2022 acht jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad, was een van de architecten van het raadsakkoord waarmee de afgelopen periode gewerkt werd. Alle 14 na de verkiezingen van 2022 vertegenwoordigde partijen in de gemeenteraad maakten via dat akkoord afspraken over tal van zaken en de toekomst van de stad. En uiteindelijk werd het ondertekend door 11 van hen. De wethouders werden aangesteld op basis van deskundigheid en niet vanwege hun politieke kleur. Een 21-jarige man uit Lelystad is woensdag aangehouden voor betrokkenheid bij een vermoedelijke steekpartij. Die gebeurde in een appartement aan de Wold 28 in zijn woonplaats. Daarbij is één persoon licht gewond geraakt, laat de politie weten. Het slachtoffer is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een bezoek aan het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. Op de Zwifte Ringweg is gistermiddag rond 3 uur een fietser aangereden door een personenauto en daarbij zwaar gewond geraakt. Dat heeft de politie later die middag bekendgemaakt. Details waren nog niet direct bekend. Wel dat een traumateam en een traumahelikopter werden ingezet. Wie alsnog wil reageren op de toekomstvisie voor 2050 van de provincie, de omgevingsvisie, heeft tot en met 3 juli de tijd. Het stuk ligt ter inzage en 4 en 10 juni worden informatiebijeenkomsten gehouden. Het gaat om de laatste ronde voordat provinciale staten een besluit nemen. In de afgelopen periode hebben inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers al meegedacht. Hun ideeën zijn verwerkt in het ontwerp. Meer informatie is te vinden op de site van de provincie onder Actueel.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft vandaag droog in Lelystad en het is vrij zonnig. De tropische warmte is verdwenen. Tot een uur of 11 kunnen genieten van de ochtendkoelte. Vanmiddag is het met 24 graden best aangenaam. Daarbij waait het amper. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarna is het wisselend bewolkt en later vannacht kan een enkele bui voorkomen bij een graad of 14. Morgen is het wisselend bewolkt, af en toe komt de zon erbij. Er kan een enkele bui voorkomen, maar het is meestal droog. Het wordt 22 graden bij een matige noordwestenwind. Na het weekend wordt het geleidelijk wisselvallig en minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Arctic House.
1: Oké, als je soms de fout ingaat, inderdaad, van jaren terug inmiddels ook alweer. Dus ja, dan richten we eens eventjes op wat lokaal nieuws. Want de gehate rotonde bij het NS-station in Lelystad, die de vishaag aandreef en de stationslaan verbindt, verdwijnt in juli en wordt een voorrangskruising met verkeerslichten. De afslag 15 naar de Botter die komt te vervallen. En het zijn allerlei veranderingen die onderdeel zijn van een plan van de gemeente om de doorstroming van het stationsgebied Oost te verbeteren. Maar ja, gaan die ingrepen ook werken? Volgens de gemeente is dat zeker het geval. Tijdens de spits staat daar vaak vast. En door de maatregelen worden dan automobilisten gestimuleerd om het station als bestemming al te mijden en gebruik te maken van dreven om het centrum heen. Nou ja, een automobilist die even uit zijn auto stapt, twijfelt daaraan. Dus omdat doorgaand verkeer straks via de dreven rond het centrum moet rijden, ziet hij dan ook niet snel gebeuren. Taxichauffeurs bij het station zijn positiever. Eén chauffeur verwacht juist dat het verwijderen van die rotonde voor minder files zal gaan zorgen. Ook over de nieuwe taxistandplaats zijn de chauffeurs tevreden. Die verhuist van voor het station naar een ruimere plek onder het spoor. En de gemeente start in juli met de werkzaamheden die 3 maanden gaan duren. Dus nou ja, tijdens de werkzaamheden is de rotonde Visarendreef stationslaan dus ook afgesloten. Dat wordt dus een ramp, lacht een automobilist. Want daar moeten we ons goed op voorbereiden. Via een zogeheten app van een aannemer zijn de werkzaamheden daar en de afsluiting ook te volgen. Dus ja, we gaan het allemaal wel zien wat er allemaal gebeurt. Maar ja, dat duurt nog 3 maanden.
2: Er wordt een hoop gedaan aan de weg. En overal van de week moest ik over de Gansweg richting Harderwijk. En toen, ja, daar zijn ze ook weer bezig. Maar daar gaat dit bericht over. Het grote werk op de kruising van de Gooiseweg en de Gansenweg bij Zeewolde is van start gegaan. De provincie is begonnen met het verlengen en deels verdubbelen van de opstelstroken richting Harderwijk. Weggebruikers moeten rekening houden met verkeershinderen en afsluitingen. Zeker rondom de spits, want het is minder open en iedereen moet door hetzelfde gaatje, zullen we maar zeggen. Langs de kruising liggen nu nog grote zandzakken van de eerdere werkzaamheden. Ze moesten de bodem laten inklinken en verstevigen. De witte zakken, de big bags met voorbelasting worden weggehaald, zegt omgevingsmanager Josien Arts. Daarna begint het echte werk met de aanleg van de nieuwe laag. Nieuwe afslag. Afgelopen vrijdagmiddag, dus vorige week vrijdagmiddag, werd al betonnen blokken geleverd, zodat samen met de lange metalen geleiderrails de barriers kunnen worden opgebouwd. Een afscherming waardoor de werkzaamheden veilig kunnen beginnen. Daarom wordt er een rijstrook afgesloten. Nou, dat heb ik ook al gemerkt toen ik er langs kwam. De werkzaamheden zullen volgens haar voor flinke hinder zorgen. Ik adviseer de verkeersdeelnemers om vooraf hun route te checken en eventueel een alternatief te kiezen. De werkzaamheden moeten zorgen voor een betere doorstroming en minder files op het drukke kruispunt. Aan de zuidkant van de weg komt een dubbele strook om rechts af te slaan richting Harderwijk. En het verkeer krijgt straks 2 keer zoveel ruimte om rechtsaf naar Harderwijk te draaien. Aan de noordzijde worden de bestaande stroken vanuit Dronten richting Harderwijk verlengd. De grootste hinder wordt verwacht tijdens de afsluitingen begin juni. Van vrijdagavond 5 juni tot zaterdagochtend 6 juni kan verkeer vanuit Zeewolde helemaal niet richting Harderwijk of Dronten rijden. Daarnaast volgt van vrijdag 12 juni tot maandag 15 juni een volledig weekendafsluiting van de kruising. Verkeer wordt dan omgeleid en als de werkzaamheden half juni klaar zijn, verwacht de provincie dat het verkeer op de kruising weer veel beter door kan stromen. En dan komt de grote test waarschijnlijk in september, als alle vakanties weer afgelopen zijn.
1: Gaat het eigenlijk ook niet? Ja, dat is inderdaad zo. Ja.
2: Ja. Doorrijden.
1: En dan is natuurlijk ook nog de Oostrandbreef nog steeds onder constructie op een paar plekken. Dus als het goed is, eind komende maand, als er niks tegen zit, weer open en geheel open moeten zijn. Maar dat is even afwachten nog.
2: Ja, dus, van de week maakte ik een vergissing en toen moest ik erbij.
1: Moest je keren.
2: Bij het crematorium moest ik keren. Ja,
1: ja, dat is dan wel jammer. Dat is dan het gevolg daar weer van.
2: Ja.
1: Nou, eens even kijken hoor. Even eentje uit het oude doosje. Nou, op zich valt het nog mee. Ja. Eind jaren 80. Deze van Toto en Can't Stop Loving You. Het was 1988. En van dat album The Seventh One zijn er natuurlijk meer singles gekomen. Hè. We kennen natuurlijk ook Pamela natuurlijk. Dus Only the Children en goed. En voor de rest is alles wat je dan niet kent ook mooi. Dus Toto dus.

0: Leila en de naam Neil Rogers, die al eerder was gevallen deze dag. Dus wat betreft de nieuwe muziek natuurlijk. Dus, woningcorporatie Centrale in Lelystad is gestopt met het zogeheten vriendenwoningen. En de woordvoerder van de corporatie laat weten dat er geen animo was voor dit woonconcept. Een jaar geleden introduceerde Centrale de mogelijkheid om een huurappartement te delen met bijvoorbeeld een vriend, medestudent, broer of zus. En het idee was dat het appartement 3 bewoners kreeg. Het plan werd ingevoerd in verband met de woningnood. En de woningzoekende die bij iemand introk, behield zijn eigen inschrijfduur. Dus, de vriendenwoningen van Centrale vielen onder een zogeheten proef. Inmiddels is deze stopgezet. Het is namelijk niet duidelijk waarom er geen animo was. In het commerciële appartementencomplex Heknoot in het centrum van Almere is het concept ook ingevoerd onder de noemer Friends woningen. Naar de Amerikaanse sitcom-serie Friends, waarmee meerdere vrienden bij elkaar woonden. In 2023 werden 66 van die 157 appartementen opgeleverd met 2 slaapkamers, 2 badkamers en een gezamenlijke woonkamer en keuken. Dus, maar goed, excess, dat begrijp ik. Nou.
1: Ja, het is eigenlijk meer studentenwoningen.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Daar lijkt het wel een beetje op. Ja.
1: Studeren hebben we in alle vormen en maten hebben we samengewoond, inderdaad.
0: Was gezellig, of niet?
1: Ja. Ja, meestal wel.
0: Dat is die verhaal die ik wel eens hoor.
1: Soms, soms dan zit er een tussen die niet zo past. Ja, en dan, die gaat meestal ook wel weer een keer weg. Dus.
0: Dat dus,
1: de een heeft een tuin vol onkruid. Daar gaat het weer over iets anders, namelijk de tuin. De ander heeft er een met alleen maar tegels. Weer een ander heeft de meest bijzondere planten en geniet daar elke dag van. Maar wat zegt een tuin over de mensen van wie die is? Kijk, dit is een tuin waar behoorlijk veel onkruid staat. Je bent snel geneigd om te zeggen dat er asociale mensen wonen of mensen die minder te besteden hebben, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, vertelt onderzoeker Rachel Lauwerijsen van RS Hogeschool in Almere. Hij loopt door de Almeerse muziekwijk. Lauwerijsen deed onderzoek naar waarom mensen hun tuin op een bepaalde manier inrichten en sprak met hen aan de keukentafel. Wat de onderzoeker opviel is dat mensen die de voortuin vaak aanpassen aan wat de norm is in de straat. Als iedereen tegels heeft met potten, zie je dat vaak op meerdere plekken terug. Als de buren onkruid gaan wieden, werkt dat vaak aanstekelijk. Dan ben je zelf ook sneller geneigd om iets te gaan doen, legt Lauwerijs uit. De voortuin is voor veel mensen ook een visitekaartje. Mensen zijn volgens de onderzoeker gevoelig voor wat anderen ervan zouden kunnen zeggen. De achtertuinen zijn vaak persoonlijker, vertelt de onderzoeker. Die zie je vaak niet direct vanaf de straat. Die tuin is vaak heel belangrijk voor mensen. Je maakt er in alle levensfasen gebruik van. Als kind speel je er, als puber hang je er rond. Als volwassene ben je blij als je er gewoon even kunt zitten. En als oudere is het voor veel mensen heerlijk om in de tuin te rommelen. Heel veel onderzoek is gedaan met enquêtes op papier. Ik wilde graag de verhalen horen. Mensen zijn vaak heel beschermend over hun tuin. Er zit emotie in. Als we beter weten waarom mensen hun tuin op een bepaalde manier inrichten, kunnen we daar wat mee in de openbare ruimte. Ook kun je mensen dan makkelijker stimuleren om de tuin met minder tegels aan te leggen. Dat is goed voor de natuur. Een regen die valt, kan dan makkelijker de grond in. Belangrijkste les die Lauwerijsen mensen mee wil geven is om niet te snel te oordelen over iemands tuin. Als er veel onkruid staat, kun je ook aanbellen en vragen of je misschien kunt helpen met de tuin. Misschien hebben ze het te druk of is er iets anders aan de hand. Dat is beter dan te denken dat het ASO's zijn.
0: Ja. Ja,
1: als ze naar mijn tuin kijken, dan denken ze misschien ook wel dat ik ASO ben, maar ik heb een andere filosofie over tuinen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Onkruid is niet altijd onkruid.
0: En bovendien, druk met allerlei andere zaken, met werk en zo. Dus, goed, bijna aan het einde van dit eerste uurtje. En dit is een van de platen die we draaien in dit uur. Colin Brown van The Stranglers. Het was 19...

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Ja, Frankie Fellini die maakte destijds, ja, 1978. Leuke tijd was dat. Nou, inmiddels de tweede uur van Muziekplein, waar we nog even kijken naar het nieuws. Want Flevoland kreeg vrijdag aan het eind van de middag, gisteren dus, en begin vanavond ook met zwaar onweer te maken. Op veel plekken zijn heftige bliksems en zware donders gemeld. En op een aantal plekken is er ook schade ontstaan door noodweer. Een oude windturbine bij Espel werd door de bliksem geraakt en daarbij is een wiek vernield. Plaatselijk viel veel regen en waren er ook harde windstoten. Zo sloeg ook verder de bliksem in Lelystad in met stroomuitval tot gevolg. Dat was volgens melders in de wijk De Horst. En ook werkende verkeerslichten bij Biddinghuizen op de kruising van de Biddingweg en de Zwichtenweg door blikseminslag niet meer. En bij zwembad De Koploper gingen de parasols door de lucht en had de regenwater moeite om daar ook weg te komen. Dus, en de slotavond van de avondvierdaagse in Lelystad stond op het moment van beginnen toen het onweer over de stad trok. Dus ondanks de zware weersomstandigheden kon het toch nog worden gelopen. Dus dat is dan ja, mooi, goed geëindigd en veilig. Dus ja, zo zie je maar weer, hè?
1: Ja.
0: Wat hadden we niet verwacht, maar toch in één keer zaten we erbij.
1: Een zomeronweertje.
0: Ja, precies. Ja. Zo was het. Ja.
1: Ja. Landbouwvoertuigen die zonder chauffeur het land op gaan, dat is de toekomst. Dat soort tractoren en machines werden gedemonstreerd tijdens de akkerbouwdag in Lelystad. Daarnaast ging het om precisielandbouw om onkruid te lijf te gaan, waarbij er minder gif gebruikt hoeft te worden. We zien dat er heel veel aandacht is voor alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen. Dat zegt Koen van Bohemen, onderzoeker bij Wageningen University and Research. Op het terrein van Wageningen Plant Research aan de Edelhertweg in Lelystad werden demonstraties gegeven. Daar kwamen donderdag veel belangstellenden op af. Een gepensioneerde agrariër uit Dronten kijkt met veel belangstelling naar een machine die automatisch kan schoffelen zonder het gewas te beschadigen. De machine beweegt geheel automatisch over het proefveld. Zou zo'n machine een investering waard zijn? Personeel is heel duur en moeilijk te krijgen, dus wat wil je, zegt de boer. Ook de beurs staat Op de beurs staat ook een machine die is gebruikt bij de suikerbietenteelt. De machine poot zaadjes en onthoudt op de millimeter nauwkeurig waar de zaadjes de grond in zijn gegaan. Alles wat er omheen groeit ziet de machine als onkruid en daar spuit de machine een druppeltje bestrijdingsmiddel op. Het is echt precisiewerk, zegt Bohemen. Hier zijn al goede resultaten mee geboekt. De machine heeft geen bestuurder nodig en rijdt op zonne-energie over de akker. En als de zon onder is gegaan, kan de machine nog een paar uur doorrijden op accu's.
0: En dan daarna staat hij stil gewoon. En dan gaat hij daarna weer verder als de zon weer gaat schijnen.
1: Precies.
0: Ja, dus mooie uitvinding.
1: Ja,
0: inderdaad. Straks in het laatste half uurtje ook nog uit op zaterdag. Kijken of er nog wat te beleven is. Maar dat hoor je allemaal straks.
2: Tot 6 uur. Muziekplein.

0: Ken je dat nog, Rosella? Uit de 90s? Ja, inderdaad. Faith in the Power of Love. Ja, een paar plaatjes heeft ze gemaakt. En toen werd het ineens helaas een beetje stil rond deze zangeres. Maar nou ja, ze heeft toch leuke dingen gemaakt. In ieder geval, leuke herinneringen. Ja, de gaten rotonde bij het NS-station in Lelystad is die bij de Vishaar aan het dreven. En de stationslaan. En die verdwijnt in juli en wordt een voorrangskruising met verkeerslichten. En de afslag naar de Botter 15 komt te vervallen. En er zijn ook nog veranderingen die onderdeel zijn van de plan van de gemeente om die doorstroming van het stationsgebied oost te verbeteren. Maar daar gaan ook de ingrepen ook werken daar. Dat is de vraag, want volgens de gemeente is dat zeker het geval. Tijdens de spits staat het vaak vast daar en door de maatregelen worden dan automobilisten gestimuleerd om het station als bestemming te mijden en gebruik te maken van de dreven om het centrum heen. Nou ja, de automobilist die even uit zijn auto stapt twijfelt doordat het doorgaand verkeer straks via de dreven rond het centrum moet gaan rijden, ziet hij dan ook niet snel gebeuren. Taxichauffeurs die bij het station zijn positiever namelijk. Eén chauffeur verwacht juist dat het verwijderen van de rotonde voor minder files zal gaan zorgen. En ook voor de nieuwe taxistandplaats zijn de chauffeurs tevreden. Die verhuist van voor het station naar een ruimere plek onder het spoor. De gemeente start in juli met de werkzaamheden die 3 maanden gaan duren overigens. En tijdens die werkzaamheden is de rotonde Vishaar en Drees stationslaan dus ook afgesloten. En dat wordt een ramp, lacht een automobilist. Daar moeten we nog eens ons goed voor op voorbereiden. Want, nou ja, we gaan dat zien. Via een app is wel te zien dat er de aannemers zijn, werkzaamheden en de afsluitingen te volgen. Dus ja, wie dat graag wil doen of iets dergelijks, dan kan dat in ieder geval. Dus dan moet je maar even informeren waar het allemaal op te vinden is. Maar ja.
1: Ja, je zult wel moeten, want ja. Je kan er gewoon niet door.
0: Nee, zo is dat, ja.
1: De politie presenteerde gisteren bij de politieacademie in Lelystad nieuwe elektrische voertuigen die de komende jaren op grote schaal worden ingezet. Met de nieuwe voertuigen zet de politie een volgende stap in haar verduurzaming. Volgens de organisatie passen de auto's binnen de landelijke doelstellingen om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Voordat de auto's werden goedgekeurd, zijn ze uitgetest door agenten. Daarbij werd onder meer gekeken of ze geschikt zijn voor het dagelijkse politiewerk. Brigadier Lennart, die betrokken was bij de test, is positief. We hebben vooral vooraf goed gekeken of deze auto's passen bij onze werkzaamheden en het aantal kilometers dat we rijden, en dat blijkt te kunnen. Volgens de politie hebben de voertuigen een actieradius van ongeveer 450 kilometer. Dat is voldoende voor de meeste diensten. Daarnaast blijven er voorlopig ook voertuigen met traditionele brandstofmotor beschikbaar. Voor noodhulpdiensten worden ook hybride voertuigen gebruikt. Begin 2025 presenteerde de politie nieuwe surveillanceauto's voor onder meer spoedmeldingen. Een veelgestelde vraag is of de elektrische politieauto's wel snel genoeg zijn. Volgens de politie is dat geen probleem. De auto haalt snelheden van ruim 170 km per uur en voldoet daarmee aan de eisen die de politie stelt aan handhavingsvoertuigen. Voor specifieke taken blijven daarnaast snellere voertuigen beschikbaar. De nieuwe voertuigen maken deel uit van een bredere duurzaamheidsstrategie van de politie. Daarbij kijkt de organisatie niet alleen naar elektrisch rijden, maar ook naar de gevolgen van klimaatverandering en de aanpak van milieucriminaliteit. De eerste elektrische politieauto's zullen binnenkort ook in Flevoland op straat verschijnen. Dus let allemaal op wanneer je de eerste bent. Dan heb je gewonnen.
0: Ja, dan heb je gewonnen, ja. Goed. Nou, ik kom ze niet zo heel vaak tegen, dat scheelt ook weer. Ja, straks het laatste half uurtje van Muziekplein met Rienhoek uit op zaterdag. Wil je nog naar een leuke film of een voorstelling of een popconcert? Je hoort allemaal straks in Uidel.

0: is Radio Lelystad, 90.3 FM.
1: De hele dag dichtbij.
2: Van 4 tot 6 uur, Muziekplein.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Sjaak Kruis is niet in de running voor een tweede periode als wethouder. Dat heeft hij via verklaring laten weten. Het wordt tijd voor een nieuwe generatie. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado. Kruis, in de periode voor 2022 acht jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad, was een van de architecten van het raadsakkoord waarmee de afgelopen periode gewerkt werd. Alle 14 na de verkiezingen van 2022 vertegenwoordigde partijen in de gemeenteraad maakten via dat akkoord afspraken over tal van zaken en de toekomst van de stad. En uiteindelijk werd het ondertekend door 11 van hen. De wethouders werden aangesteld op basis van deskundigheid en niet vanwege hun politieke kleur. Een 21-jarige man uit Lelystad is woensdag aangehouden voor betrokkenheid bij een vermoedelijke steekpartij. Die gebeurde in een appartement aan de Wold 28 in zijn woonplaats. Daarbij is één persoon licht gewond geraakt, laat de politie weten. Het slachtoffer is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een bezoek aan het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. Op de Zwifte Ringweg is gistermiddag rond 3 uur een fietser aangereden door een personenauto en daarbij zwaar gewond geraakt. Dat heeft de politie later die middag bekendgemaakt. Details waren nog niet direct bekend. Wel dat een traumateam en een traumahelikopter werden ingezet. Wie alsnog wil reageren op de toekomstvisie voor 2050 van de provincie, de omgevingsvisie, heeft tot en met 3 juli de tijd. Het stuk ligt ter inzage en 4 en 10 juni worden informatiebijeenkomsten gehouden. Het gaat om de laatste ronde voordat provinciale staten een besluit nemen. In de afgelopen periode hebben inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers al meegedacht. Hun ideeën zijn verwerkt in het ontwerp. Meer informatie is te vinden op de site van de provincie onder actueel.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft vandaag droog in Lelystad en het is vrij zonnig. De tropische warmte is verdwenen. Tot een uur of 11 kunnen genieten van de ochtendkoelte. Vanmiddag is het met 24 graden best aangenaam. Daarbij waait het amper. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarna is het wisselend bewolkt en later vannacht kan een enkele bui voorkomen bij een graad of 14. Morgen is het wisselend bewolkt, af en toe komt de zon erbij. Er kan een enkele bui voorkomen, maar het is meestal droog. Het wordt 22 graden bij een matige noordwestenwind. Na het weekend wordt het geleidelijk wisselvallig en minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En weg, inderdaad, inderdaad. We staan aan het eind van Sister Sledge en He's Just On Our Way. Er is het laatste half uurtje van Muziekplein straks uit op zaterdag. Maar is nog wat nieuws wat je misschien nog gemist hebt afgelopen uur. Voor de latere inschakelaars. Woningcorporatie Centrale Lelystad is gestopt met de zogeheten vriendenwoningen. En de woordvoerder van de coöperatie laat weten dat er geen animo was voor dit woonconcept. En een jaar geleden introduceerde namelijk het Centrale de mogelijkheid om een huurappartement te delen met bijvoorbeeld vriend, medestudent, broer of zus. En het idee was dat het een appartement was die drie bewoners zou krijgen. Het plan werd ingevoerd in verband met de woningnood. En ja, woningzoekende bij iemand introk behield zijn eigen inschrijfduur eigenlijk. Dus daardoor ook. Nou, de vriendenwoningen van Centrale vielen onder een zogeheten proef. Inmiddels is deze stopgezet. Het is niet duidelijk waarom er geen animo was. In het commerciële appartementencomplex Igenoot in het centrum van Almere is het concept ook ingevoerd onder de noemer van Friends woningen. Naar de Amerikaanse sitcom-serie Friends, waar meerdere vrienden bij elkaar woonden. In 2023 werden 66 van die 157 appartementen opgeleverd met twee slaapkamers, twee badkamers en een gezamenlijke woonkamer en keuken. Dus, maar goed, ja, hier lukt het kennelijk niet helemaal. Dus vandaar.
1: Ja. Het is ook niet zo'n ramp natuurlijk. Maar ja, helaas weer een beetje tijd verloren daardoor. Nu het broedseizoen in volle gang is en de temperaturen oplopen, verlaten jonge vogels hun nest. Maar dat gaat niet altijd even soepel. Vooral jonge kauwtjes worden momenteel veel op de grond aangetroffen. Volgens Theresia Schuurman van dierenambulance Witte Gerrit in Noordoostpolder gaat het in veel gevallen om nestverlaters die juist leren vliegen. Deze jonge vogels zitten vaak een paar dagen op de grond, terwijl hun ouders ze blijven voeren, legt Schuurman uit. De ouders houden hun jongen goed in de gaten en proberen ze weer te laten vliegen. Veel mensen denken dat een jonge vogel op de grond direct hulp nodig heeft, maar meestal is dat juist niet zo. De dierenambulance wordt momenteel veel gebeld door bezorgde inwoners. Elk jaar rond deze periode gebeurt dat opnieuw. Toch is de opvang lang niet altijd de beste oplossing. Jonge vogels hebben de grootste kans om goed op te groeien wanneer ze bij hun ouders blijven, zegt Schuurman. Alleen als een vogel gewond is, bijvoorbeeld bloed of een hangende vleugel heeft, of als het dier op een gevaarlijke plek zit, zoals een drukke weg, wordt er ingegrepen. Ook katten vormen volgens haar een groot gevaar voor jonge vogels. Als er een jonge vogel in de tuin zit, vraag ik mensen om hun kat tijdelijk binnen te houden. Dat vergroot de overlevingskansen enorm. Wanneer een jong vogeltje nog erg klein is en nauwelijks veer heeft, kunnen mensen wel helpen door een eenvoudig tijdelijk nestje te maken. Gebruik bijvoorbeeld een boterkuipje met wat stro of blaadjes erin en maak dat stevig vast aan een boom of een struik. Dan kunnen de ouders hun jong gewoon blijven verzorgen. Schuurman benadrukt dat niet ieder jong dier het overleeft. De natuur is keihard. Jonge vogels zijn kwetsbaar en niet alles overleeft het. Dat hoort ook bij deze periode van het jaar. Dit speelt eigenlijk de hele zomer door. De dierenambulance adviseert mensen vooral om afstand te houden, niet zelf te voeren en alleen in te grijpen als een dier echt in nood is. Ook helpt het om tijdens warme dagen ondiepe schaaltjes water neer te zetten op veilige plekken in de tuin.
0: Zo is dat. Zo houden de beestjes toch een klein beetje levend. Dus dat zou wel een minimum zijn. Nou, eens even kijken hoor. De laatste muziekplein van deze meimaand. En dit is ook mooi. Jet Rebel, de laatste single heet Changing Color.

Een bijna vergeten pareltje van Olivia Newton-John uit 1985. Dat was Soul Kiss. En naast is een aantal jaren geleden overleden, is ze er niet meer. Straks onderweg uit op zaterdag bij Radio Lelystad. Muziekplein, maar eerst nog eventjes deze van Damino David en The First Time.

0: haha, heerlijk. Een beetje energie in de muziek, inderdaad. Goed, het is ergens tijd voor geworden namelijk.
1: Muziekplein. Uit op zaterdag.
0: Nou, Jantien, je mag weer helemaal los in jouw itempje in de show. Uit op zaterdag.
2: Ja, nou, de Agora is al zo'n beetje aan het zomervakantie vieren.
0: Oh,
2: dus er is nog één voorstelling. Die hebben ze, de show Rockcore Almere. Dat is op 24 juni. Duurt nog wel eventjes, maar ik kondig hem vast aan. Maak je klaar voor een avond vol energie, passie en pure rockbeleving. Rockcore Almere, onder leiding van de Prestige Vocal Groups, brengt een spectaculaire show naar het podium van de Agora. Dit unieke koor staat bekend om zijn krachtige sound, verrassende arrangementen en aanstekelijke performance. Onder leiding van professionele dirigent Ola Windy en begeleid door live muziek nemen de zangers je mee naar langs bekende rockklassiekers, moderne hits en allemaal met een rauw randje en een flinke dosis enthousiasme. Dat is dus 24 juni. Dat is op een woensdagavond. De deur gaat open om 7 uur. De voorstelling start om 8 uur. Het is in de grote zaal en de tickets kosten €24,75. Nou, omdat de Agora stopt, wil nog niet zeggen dat Corneel al stopt. En Corneel gaat dus nog even door, inderdaad. In ieder geval vanavond al, Gospel Garden. Gospelmuziek wordt wereldwijd gezien als een van de belangrijkste fundamenten van de hedendaagse populaire muziek. Vanuit die rijke muzikale traditie presenteert Popmuziek Hub Board Stage het nieuwe live concept Gospel Garden. Een plek waar publiek en artiesten samenkomen om muziek te beleven die raakt, verbindt en hoop geeft. Vanavond dus, op zaterdag 30 mei, gaat deze show in première in poppodium Corneel. Gospel Garden is de plek waar het publiek kennis maakt met een nieuwe generatie gospelartiesten. Op deze editie staan gospelartiesten Salome Holness, Stacey Sarpong en Mondesier. Samen brengen zij een avond vol soulvolle performances, authentieke verhalen en een warme, verbindende sfeer waarin muziek, inspiratie en positieve energie samenkomen. Vanavond dus in Corneel. De deur gaat open om 19:30 en de voorstelling begint om 8 uur. En de tickets kosten €15. En ook volgende week dan is Corneel nog eventjes actief, namelijk op vrijdagavond Skavondje, de After Beat Club. Tijdens het ska-vondje in Poppodium Corneel zie je elke editie de beste ska-artiesten en acts van dit moment. Op deze editie staat de Afterbeat Club. De band staat bekend als de gezelligste ska-tributeband van Nederland en neemt jou mee op een energieke reis langs de grote ska-klassiekers. Met opzwepende ritmes, iconische hoedjes en een flinke dosis Britse humor brengt de Afterbeat Club een eerbetoon aan grootheden als Madness en de Specials. Verwacht een avond vol van herkenning met hits als One Step Beyond, On My Radio, Monkey Man en Gangsters. Het begint die avond, dus dat is vrijdagavond, komende vrijdagavond, om 9 uur. De deur gaat open om 8:30 en de kaarten bij de deur kosten €15. En ook de avond daarna, 6 juni, zaterdagavond, dan is er Sokkie. Dat is Zuid-Afrikaanse dansavond. Na het grote succes van de eerste editie verandert Corneel op zaterdag 6 juni weer in een Zuid-Afrikaanse danstent vol energie, muziek en gezelligheid tijdens Sokkie. En dat begint om 8 uur en de deur gaat ook open om 8 uur. En de kaarten kosten €15 bij de deur. Dat is dus volgende week 6 juni. En dan heeft Corneel nog wel wat op de agenda staan voor de rest van het jaar. Maar ik denk dat we door de tijd heen zijn als ik het zo inschat.
0: Ja, zo ongeveer. Als je nog een klein dingetje hebt, kan dat nog wel, denk ik.
2: Nou, een heel klein dingetje is dat het filmtheater aanstaande dinsdag 2 juni nog weer een nieuwe film draait in Kok Experience. Vanaf 19:30 is dat en dat kost €12,25 en dit is Amrum. April 1945 op het afgelegen Duitse Waddeneiland Amrum is in de laatste weken van de oorlog aan alles gebrek. De 12-jarige Nanning moet als man des huizes alles op alles zetten om zijn hoogzwangere moeder, zijn broertje en zusje en zijn tante van voedsel te voorzien. Ondanks alle ontberingen voelt het leven op dit prachtige, winderige eiland bijna als een paradijs, maar wanneer de vrede eindelijk aanbreekt, worstelt Nanning met nazi-overtuigingen van zijn ouders en de tegenstanders op het eiland. Dus dat gaat ook weer terug naar die belangrijke periode in onze, nou eigenlijk in de vorige eeuw.
0: Precies,
2: de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, ja, ja, ja. Goed, dat is zover deze uitzending van Muziekplein. Wij zijn er volgende week weer. En ja, straks nog meer muziek op te zenden met onder andere Muziektherapie met René van der Nabela. Veel plezier en een fijne voorstelling van deze zaterdag. Tot volgende week.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Ik ben klaar voor jongens, dat gaan we.
5: Ja,
4: we
5: zijn er
4: klaar. Ja, hoor, dat is gezellig.
6: Je muziektherapie begint nu.

0: Veertigers waren ze het in 2003. En ze kwamen ermee op 1-19 weken genoteerd in de enige echte in Nederland. Nena en Kim Wilde met Any Place, Anywhere, Anytime. Hartelijk welkom bij sessie 593. En in deze sessie onder meer een wondermooi nummer van een legendarische Nederpopper. Kort voor natuurlijk, dit gaat voor een trio reuze live in een gelegenheidsformatie. Dat is natuurlijk popnieuws, de tune van een Bondfilm, maar dan anders. En nu eerst muziek uit 1983.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Nummer 1 in de Billboardlijst. En in IJsland vonden ze hem net zo mooi. Daar kwam hij ook op de hoogste plaats. In Nederland op 2, Vlaanderen op 3. IOU van Freeze. Graham Nash, inmiddels ruim in de 80 en nog altijd actief. Weer een nieuwe tour aangekondigd. We gaan even terug naar een heel andere periode met hem. 1964.

Twee klassieke albums van Doobie Brothers komen in zo'n beetje de best mogelijke kwaliteit opnieuw uit. The Captain and Me en What Were Once Vices Are Now Habits verschijnen op 180 grams 45 toeren dubbel LP's en als hybride super audio CD-versie. Iron Maiden is begonnen aan de Run For Your Lives World Tour 2026. De aftrap vond plaats in Athene, waar onder meer nummers werden gespeeld van het debuutalbum uit 1980. Slechte week was het voor grote saxofonisten Dick Perry, die onder meer te horen is op verschillende regelrechte Pink Floyd klassiekers als Money, As a Damn en Shine On Your Crazy Diamonds, overleed op zijn 83ste. En jazzgigant Sonny Rollins, van onder heel veel meer Waiting On A Friend van de Stones, werd 95. Paul McCartney zou graag een postuum duet met Prince opnemen. De ex-Beatle hoorde pas een paar jaar geleden dat Prince Long and Winding Road een paar keer live had gecoverd. En er ziet mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan.

0: Prince live in Monaco op 13 augustus 2009. Nou, of dat er nu echt van gaat komen, het is natuurlijk afwachten. Hij maakt al ongeveer een halve eeuw muziek, maar in oktober verschijnt zijn eerste soloalbum, Dirty Food Lane, van sleetgitarist Dave Hill. Door een erg autobiografische langspeler, die wordt geproduceerd door Django Holder, de zoon van sleetzanger Noddy Holder.
1: It must be true, 'cause I heard it on the radio. It must be true, it must be true.
2: 1973.

0: Daverend goede live uitvoering van China Grove. Origineel staat op The Captain and Me. En binnenkort hoor je dat album dus in zo ongeveer de best mogelijke geluidskwaliteit. Nou, lekker toch. De Doobie Brothers in muziektherapie. En dan een juweeltje van eigen bodem.
1: Gouwe! Reis door de tijd, jij mag de pijn, mag Mozes kribbel.

0: Een eenzame reus in de Nederlandstalige popmuziek. Zo klonk hij in 66 van zijn tweede album Voor de Overlevende. Vrienden van vroeger. Je hoorde Boudewijn de Groot.
1: Buurman, wat doet u nu?
2: Je knapt er echt van op, hè?
1: Muziektherapie met René van Lennabelen.

Verschenen in januari van dit jaar, To Love Somebody, de radio edit van Holly Humberstone. Breaking Bad wordt door heel wat mensen gezien als de beste televisieserie ooit. En in die serie werd ook heel zorgvuldig gekeken naar welke muziek er zo af en toe hier en daar te horen was. Zoals bijvoorbeeld deze. Tommy James en de Shondells uit 1969. Crystal Blue Persuasion.

Volgens mij is het de mooiste van Tammy James en de Chandelles. Crystal Blue Persuasion. De casting voor de nieuwe James Bond is blijkbaar onderweg, zal mij bedienen. We gaan terug naar een spoof uit 1967. Ook James Bond, maar dan anders.

De eerste keer dat ik ze live meemaakte was ergens midden jaren 70 in Scheveningen in het Circus Theater. En sindsdien ben ik ze blijven volgen. Prachtige muziek. Van het debuutalbum Camel, dat uit 1973 stamt, hoorde je Camel's Never Let Go. Wij verplaatsen de microfoon naar New York en we bladeren de kalender toch behoorlijk en terug naar 16 november 2012. De Dukes of September zijn bezig met een Rhythm Review Tour. De Dukes of September? Jawel, Donald Fagen, Michael McDonald en Buzz Gags.

0: Thank you. Nou, daar had ik best op de eerste rij willen zitten. Tweede rij, desnoods ook nog wel. The Dukes of September, Reeling in the Years, in New York opgenomen destijds. Zo'n 14 jaar geleden alweer.
1: Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.
0: Adamo. Hij verkocht ruim 100 miljoen albums en singles, was populair tot in Rusland toe. Inmiddels is de man 82, maar hij treedt nog altijd op. Dit week eindigt bijvoorbeeld in Quebec. En in juni staan er nog wat optredens in België op het programma. Dit was hij in 1973.

0: je hem nog gezien destijds bij Willem Duis? Adamo en Crazy Lou.
1: Kwart voor.
2: The Beatles.
1: The Fab Four.
0: In 1965 verschenen zowel het album als de single als de bioscoopfilm Help van de Beatles. In 2007 kwam de Purple Chick Deluxe Edition van het album op de markt. Daarvan take 9 van Help.
3: 9.

grote hit was het zo'n 2 jaar geleden. Miles Smith hoorde je muziektherapie. And nice to meet you. Nou, dan nog even een vraag.

Jordi, 1972, met zanger Brian Johnson, die later naar AC/DC ging. In Vlaanderen kwam die op 6, Nederland noteerde die niet. All Because of You. Sessie 593 van Muziektherapie loopt zo'n beetje op zijn eind. Mijn naam is René van der Labelen. Wat mij betreft graag tot volgende week maar weer.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: Politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radiolelystad.nl. Dit is deze week de Radio

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia, die onder